0: Vader in die hemel, ons aanbid U vanmôre, ons eer U Lam van God. Baie dankie Here dat U die bewaarder is van Israel wat nooit in geslemmer het op geslaap. Dankie dat U Here gewaak het oor ons in die nag. Baie dankie Here Jesus dat ons môre
1: opgespoor het.
0: Ons kan
1: oor
0: ons kan sien, ons kan praat. Baie dankie dat U dit goed gevind het. Here, ons het genade uit die hand van U het ontvang. Ek wil bid Here dat U Here hierdie boodskap, hierdie bijeenkomst op een wonderbaarlijke wijze sal sien. Ons bid dat die oordenking van my hart welbehagelijk wel sal wees, Here. Sien alles wat gedoen sal word, dat alles sal strek tot eer en verheerliking van die grote naam, in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees. Amen.
2: Jy luister na Eden FM, hartelijk goeiemorgen en welkom. Tijd soos tens na 5 en ons is vanochtend rechtstreeks weer van af ons Blauwhuis in Oudtshoorn. Jy krijg vir ons by die volgende frequenties langs die kus by 93.8 FM Studio en jy is ook wel by 87.8 Nuis na Plet omgeving, 99.7 FM Studio en in die Kannaland omgeving by 97.9 Uniondale, 98.1 en die klinke hoor, dis nou jou oudsorende rust, en Dijsselsdorp omgeving by 103.6 FM Studio. Nou ja, ek het een gas hier vanochtend saam met my, niemand anders as Sister Marlene Jafta nie. Voor ek vir Sister Marlene geleend het, gaan gee om vir jy te groot, jy is meer as welkom om vir ons te kontak by 044-884-0831 of jy kan een WhatsApp stuur na 060-505-2693 en asseblief luister, hou die boodskappe maar so kort as moontlik en geen mikse taal asseblief. En ja, ons wil almal se boodskappe so ver inpas. En stuur maar asseblief volg die boodskappe. Gisteroggend het mense nog tot op 10 voor 5 voor 5, ag, excuse, 6 boodskappe gesê voor 6. En die tyd was so nie aan ons kant nie, dat ons nie almal se boodskappe kon inpas nie. So ek stel voor, ek stuur die boodskappe liefst verhoor in, om seker te maak dat die boodskap gelees word. So ja, ek groet my gas en ek gaan geleentheid gee vir Sister Marlene om vir u te groet. Hartelijk goeiemorgen en welkom.
0: Ek wil allemaal hartelijk groet wie ingeskakel is. Ek wil my collega's by die looierij groet. Speciale groet aan Dimitri Kamfer, Donovan Lottering. Elke collega van my is wonderlik gegroet, my broer David Arends hier in Oudtshoorn, groete in die naam van Jesus, my familie, al my vriende, my bure, selfs die breakloose bediening is gegroet in die wonderlike naam van Jesus, Amen.

0: Dit was klanke van Maroon 5 met 'n liedjie getiteld This Love. Tyd so 10 minute na 9. My naam is Jolien en jy luister na die Kontai program, 'n verkorte program vandag. Jy moet nie vergeet van die Job Seekers program daar in Blanco en George van 10 tot 1 vanmiddag, nee. So ja, welkom by die Kontai program. My naam is Jolien en soos ek genoem het, keer ek tot en met 10 uur saam met jy en om vir jy meer inligting te gee, kom hoor gauw bykie hierso. Unemployed job seekers in George, this is specially for you. Join the Western Cape Government in Go George on Thursday, 25 June 2026 for the launch of the Getting You to Work Job Seekers Travel Voucher Program. Join the team at 10 a.m. at the Blanco Community Hall behind Blanco Clinic in George. Find out how this program can support your journey to employment. Bring your ID with you and don't miss out. So ja, 10 uur by die Blanco gemeenskapsaal agter die Blanco kliniek, nee. U mag dit nie misloop nie.
1: Ingaba i-ID number yakho ithinte lokusebenza lisebeleze ekhaya. Isebeleze ekhaya limisela iphulo likazwelonke ukunceda abantu abanezazisi ezithintelweyo ukuze babhaliswe ngokusemthethweni kwi-National Population Register. Ngencombolo, ngena ku-www.dha.gov.za uchwetheze ku-blocked IDs. Kungenjalo, uziyele buqu kwisebeleze ekhaya elikufutshane nawe phambi kwe-10 ka-July 2026. Thabatha inyathelo ngoku, isazisi esithintelweyo sithetha ikamva elithintelweyo. Londo ithethe ukuba awusokuze ukwazi ukuphangela, ukufunda, ukufumana isibonelelo sikarhulumente, ukubhanka nokuthabatha inxaxheba kulo nyulo. Lo myalezo uvela kwisebeleze ekhaya libuyisa isidima somntu wonke.
0: Daar sê, en moenie vergeet nie, ons het mos ons splinter nuwe gleef Massie Tete, wat vandag 'n bietjie vroeg gespeel gaan word, so jy mag dit nie misloop nie, nee. As jy sikkel om te communikeer met die tiener of net probleme ervaar of jylle verstaan net nie mekaar nie, skakel in en hoor bykie hoe dinge gedoen word daar op ons gleef met Masi Tete, nee. Tyd so 30 minute na 9, ons gaan nog so vir 1 advertentie breek en dan gaan ons luister na 'n stukkie muziek.
1: Ingaba i-ID number yakho ithinte lokusebenza lisebeleze ekhaya. Isebeleze ekhaya limisela iphulo likazwelonke ukunceda abantu abanezazisi ezithintelweyo ukuze babhaliswe ngokusemthethweni kwi-National Population Register. Ngencombolo, ngena ku-www.dha.gov.za uchwetheze ku-blocked IDs. Kungenjalo, uziyele buqu kwisebeleze ekhaya elikufutshane nawe phambi kwe-10 ka-July 2026. Thabatha inyathelo ngoku, isazisi esithintelweyo sithetha ikamva elithintelweyo. Londo ithethe ukuba awusokuze ukwazi ukuphangela, ukufunda, ukufumana isibonelelo sikarhulumente, ukubhanka nokuthabatha inxaxheba kulo nyulo. Lo myalezo uvela kwisebeleze ekhaya libuyisa isidima somntu wonke.

Opsoek na gehalte kruide en hiersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

Ja nee, en so bedrafstap het dit groet uitgeword vanaf ons hier in Blanco, by die Blanco Kliniek, aan die achterkant by die saal. Vandag het ons vir u vertel van die prachtige geleentheid met die Weskaapse regering, die Job Seekers Travel Voucher Program, wat vandag geloods is hier. Maak een plan om daarbij uit te kom. Van my, Mornay Petersen en die span hier, Monday Makubalo en Bulum Kukula of Wiekei, lekker gewees om met die te keier. Terug na ons atelier in George.

0: Dunedin FM George 93.8 FM Stereo.
1: Op soek na gehalte kruide nierswaarde teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: En nou kan ons in hierdie donderdagmiddag in Klim hartlik goeiemiddag hier in FM. Dit is jou Afternoon Drive. Eden FM, verloor ons daar die oproepie.

0: Ja, dat is onze EL, ziet de prachtige Gaza. En dan een boodskapie ook van Apostel Plaatjes van Oudtshoorn, wat voorbidding vraag van Oudtshoornse jong mense. Uit een prachtige mosel bij, hartelijk goeiemiddag.
1: Hartelijke goeiemiddag, meneer Maspolle, hopskedops ingehak en ingeskakel. Ja, ons is deurgedraai, ja, die Heere gee nooit op ons.
0: Hey, nie.
1: Ja,
0: man.
1: Ons gee so makkelijk op mekaar.
0: Ja.
1: Maar ja, dat vader nooit opgee op ons. Nie. Meneer Mas, al ons hier in FM maatjes, al ons senior burgers, van wie ek so lief is, hier is me vanmiddag hartelijke groet. Kom ons en prijs mekaar, ons ondersteun mekaar, kom ons hak in by mekaar.
0: Amen.
1: Kom ons wees daar vir mekaar.
0: Yes.
1: Baie liefde sien van Elzoen en Doreen Cameron.
0: Daar sê Elzoen en Doreen Cameron. Goeiemiddag Paula, ek likes jou gedachte van die dag en die muziek wat daarmee saamvloei. Dit kom van Aletta. Baie baie dankie Aletta. Aletta Petersen is ingehaak en ingeskakel. En dan enekie vanaf my groot vriend Sally van die Hoorn. Goeiemiddag my vriend. Dankie vir die uplifting song. Mooi dag verder Sally. Mooie dag verder vir jou ook, Sally. Baie, baie dankie. Hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Paul.
0: Goeiemiddag.
2: My sister Katie van Nysna het vandag verjaar.
0: Happy.
2: Sy het my uitgenooi vir ontbijt. Maar Paul, was dit nie fantastisch bombastisch.
0: Hey.
2: O, dit was lekker. Ek kom nou eers te by die huis. Ek voel eers om aandete te maak. So vol is die maag, you know. Maar Kate, jy moet nog verder lekker vir jou onthou, dis vannacht tot 12 uur toe.
0: Net so.
2: En ek waardeer dit wat jy vir my gaan doen dit vandag.
0: Ah, dat is sweet.
2: Ek is baie lief vir jou, my sister.
0: Dat is
2: baie lief. Mooi blij word, ja, Rosa van Nysna.
0: Dis prachtig, dis prachtig. Kom ons breek al vannacht wat vertensjoes maak, gereed ook vir die ambtelike begroeting, maar dis grasgroen en waslapieland. 0605052693. Dis waar jy die hops kan kry, ja jy, ek praat saam met jou. En Gabby het nou weer van my WhatsApp gestuur om te vraag, Paula, wat gaan dan, waar is ek? Gabby, hou vast jou bitteras, hier gaat ons, advertentie breek, baas en kinders.
3: VR Market Meets, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okra wors for only R89.95 per kilogram. Pork quarterback for only R84.95 per kilogram. Chicken braaibok, R69.95 per kilogram. Catering ham, R84.95 per kilogram. Pork Texan steak, R79.95 per kilogram. And ground beef and soya mince for only R84.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
4: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
5: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
6: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.

0: Alright, it is 2 minutes before the hour of four, and you are listening to me, Paula Hopskadops, on your afternoon drive. Floyd say, congrats, Bafana Bafana. Yeah, she says, I know what she's can. Oh, man. Yeah, BK is getting ready with your 4 o'clock news. Financial indicators and weather. Flowing near, man. Nee. How fast you met us.
1: Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen.
0: Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen. Ik heb een paar spullen.

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. Let us notate for the gemeenskap.org.
1: Die AGS-familie van die groter Oudtshoorn munisipale area het een van sy
2: Zero, because every child deserves to have healthy lungs so they can breathe easier.

0: Hier in FM, we are vibing with Dr. Victor, Got to Be You. Dat moet net jy wees. Lekker dok. Dok is soos een goeie wijn, hè. Hoe ouer, ek sê vir jou. Hoe gevaarlike. Baie dankie Dr. Victor en de Rasta Rebels. Ek is besig om toe te maak, ek is besig om klaar te maak, want net na 5 skakel ons oor na ons Mosselbaai atelier waar wij hoe na Erasmus gereed staan, om vanmiddag ons Mosselbaai municipale geleefde hanteer. Is die man wat die register teken, hartelijk goeiemiddag.
1: Alright, hoppa! Is dinge man hier? Hola, hoops, en ons lieflike luisteraars. En hoe is binnen? Ek teken die register, meneer.
0: Yes, meneer.
1: Ek is heel van jou klas, Paul. Dankie, my maat. Jy doen een uitstekende job.
0: Baie dankie.
1: Uitstekende figuur. Iets on die streep. Dankie, maat. Jy vat ons mooi huis toe. En as dit nie wil van hier is, sy zanne ons ons behoor, man. Ons is hier so. Is hier weer kwart voor, is 10 voor naweek. Is dinge, meneer, is naweek hier buiten. En Paul, ons is lekker af. So, ons speel niks rugby die week hier, so is dit een beetje familietijd, my maat.
0: Nodig.
1: Ja, ek en my vrouwtje sit al hier so. Ek is gewoon in die kar, vannacht ook om Peter ingooi en goed, en dan gaan ek weer terug. Sy sit daar in Mary Clinic, gauw hier vir een check-up gaan. Wel, sy nie gesnui gaan word, maar Paul, as in die wil van die Heere is, praat ons maar hoor, ek
0: rin ons uit, man. Daar sê, baie dankie, Boudadji. Diamond sy energie, Diamond sy aura, dit wat hy afgee. Oh, dan moet jy dink aan Gabby Lou. Ja, enjoy your life.
2: Middag, Paula Maas.
0: Middag.
2: Lekker om jou te luister. Ek wil net vir Maria Williams sê, baie geluk met die geboortedag. Mag Abba Vader haar reiklik sien. Dag is amper voorbij, maar ek het die vergeet van haar. Sy moet lekker verjaar en die moet ook een lekker achtermiddag en lekker dankie vir die mooie muziek. En dankie vir elke dag sy boodskapie na 3.
0: Amen.
2: Ek waardeer het op recht Kuwait ladies met het.
0: Baie dankie. Suster Issy en Ankel Baba, hartelijk goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Paula.
0: Goeiemiddag,
3: alles prachtige luisteraar, Paulaikie. Ek wil veel baie dankie sê vir die lekker muziek in die kar. Ek gaan nie dat lekker in die kar, hoor. Paulaikie, jy moet een lieflike eindje het, hoor. En al my maaikies moet ook een lekker eindje het, hoor. En hulle moet hulle warm toemaak. Dankie vir jou liefde op die radio. Dankie dat ek u elke middag so geniet my kind toe. Baie, dankie. Die Heere seën vir jou. En jy my God te sê, heb jy so? Vervou lief en jou prachtige dochter. Pastor Mjelke. En Eljoen, Doreen. Ek is baie lief vir julle hoor. Mama Dina. Auntie Ma. Katrina van Volmoed. En almal julle stafel. Joanna van Wijk, ek sê vir julle, ek is lief vir julle, as ek gereeld op die radio nie, maar ek is nog steeds lief vir julle. Almal moet een prachtige en een lieflike aandje het doen, met baie liefde van sister Issy en onkel Baba. Ek wacht op om u by die werk. Bye bye, lief vir julle.
0: Mwah, sister Issy en onkel Baba. My laaste paar advertenties hier op Eden FM se Drive.
4: Kom geniet die aand saam met 3 van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
5: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
4: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
6: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
4: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
7: Is jou ID nommer 1 van die duisende wat deur die Departement van Binnenlandse Sake geblokkeer is? Binnenlandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnenlandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. Een geblokkeerde ID is een geblokkeerde toekomst voor een geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwijs, maatschappelijke toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
8: The Eden Central Karoo Education District Safe Schools, in collaboration with the Western Cape Marching Association, in partnership with SAPS, the SANDF, and Eden FM, will be hosting the annual drilling and marching competition on 8th and 9th July 2026 at the Pakalsdorp Primary School. The competition will be from 9:30 in the morning till 5:00 in the afternoon. All parents, guardians and members of the community are invited to come and support our learners as they showcase their skills, discipline, teamwork and dedication. There will also be stalls with food, drinks and more.
9: Ingaba i-ID number yakho ithinte lokusebenza lisebeleze ekhaya. Isebeleze ekhaya limisela iphulo likazwelonke ukunceda abantu abanezazisi ezithintelweyo ukuze babhaliswe ngokusemthethweni kwi-National Population Register. Ngencombolo, ngena ku-www.dha.gov.za uchwetheze ku-blocked IDs. Kungenjalo, uziyele buqu kwisebeleze ekhaya elikufutshane nawe phambi kwe-10 ka-July 2026. Thabatha inyathelo ngoku, isazisi esithintelweyo sithetha ika mvayelithintelweyo. Londo ithethe ukuba awusokuze ukwazi ukuphangela, ukufunda, ukufumana isibonelelo sikarhulumente, ukubhanka nokuthabatha inxaxheba kulo nyulo. Lo myalezo uvela kwisebeleze ekhaya libuyisa isidima somntu wonke.

Dit is 6 minute voor 5. Byna groet het van die Hopse kant af. Hier is Ray Dillon. As jou naam Jessica, speciaal vir jou. Of enige ander naam, dis vir jou. Ja, geniet het Afrikaans op sy beste hier op 1 FM's Afternoon Drive. My laaste paar minute het aangebreek. Dat is eis toch een tijd vir die Hops. Vaihona. Die is ook vir jou. Altijd.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen. Nie.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom jy my so moet verraai nie?
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.